0: Mino om voor de ziet. Wat zo? Hanga dan ik goed loop bij elkaar. Iets te weten. Dit te weten. Kissen na. Het is boven na een keer. Een paar. Moretito. Was koop. Le manzoe. Om paminiet lawaar ik ik elle lo happy happy. Kiet hatte happy happy. Kitsebore.
1: Kitsebore.